Nu dat we tot afschluss gekomen zijn, mocht ik mij verabscheiden van Jünd en Jünd danken voor het hogeren. Onze aanschrift is Box 248, Cuauhtémoc, Chihuahua, Mexico 31500. Ons telefoonnummer is 625-584-1080. Onze godsdienste vangen zondag klok 9 aan met zondagschool. In klok 10 is de hauptgodsdienst in zo'n uwe klok 6. En naast het in ook een kamer 22 blauwe uurt.

Lest nu met mij taup uit Johannes kapitel 15 van vers 9 der 17. Daar schrift dat, zo als God zijn lijf te mij weer, wie ook mijn lijf te junt. Blieft en mijn lijf. Wann je mijn gebouwte houden, waar je en mijn lijf blijven, je rood zo als ik mijn vader zijn gebouwte gehouden heb en in zijn lijf blijf. Ik heb je dit daarop gezegd, dat mijn vrede in je blijven mocht en dat je vrede volkomen wordt. Dit is mijn gebouw, dat je lijf on je ander zo is, als mijn lijf te je weer. China heeft een rate lijf als dit, dat einer zijn leven voor zijn vriend heeft. Je bent mijn vriend, wann je doet wat ik je beveel. Ik naam je niet meer deiner, dan een deiner weet niet wat zijn haar deed. Ik heb je vriend genannt, wees ik je alles gezegd heb, wat ik van mijn vader gehoord heb. Je hebben niet mij erwählt, aber ik heb je erwählt, in angestalt te gaan en vrucht te drauwen, die daar blijven wordt. Dan wordt ik vader je geven aan wat immer je in mijn naam beden. Wat ik je beveel is dit, leeft je onder een ander.

0: De klok is 2.
1: Nu hier weer een geschicht, die wordt gebracht bij onkel Abraham Janssen van Bloemenheim in Saskatchewan.